bloot mijn kinder, die zit nu door. Moet stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aange kan.